weer dat je dan is sterk hoort. Maar alles aan de hoed en de record is maar plain. Hij zit de dikke op de spotify girl in Lovers Lane. Meanwhile, back in the States.